leugens getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal

0: My Harlekin, nou toe, is lekker ritme, ne, het jy die dag nou gemaakt, ek hoop so. Nou, in elk geval, Steve Hofmeyr het een song geskrywe en gesing, en ek weet onskuldig, ek is nou nie seker of het op een specifieke persoon gemik is nie, of wat ook al nie, maar die nommers naam is Windgat de Klerk. Nou ja, ek kan niks vir julle sê nie. Kom ons luister my net daarna, dan besluit ons myself saam op ons eie.
1: Iris, sê my liefste darling,

Zij, zo maar net zo vannacht klaar. Nou, toe. En, ja, eerst een keer. Geniet iedereen. Ja, nee, ik is met julle. Ek wacht om te horen wat het gebeur met Philip.

0: dankie dat u my stem hoor. Dankie dat u my lewe red. Dankie dat u my veilig bring uit die stryd wat teen my voet.
1: Spirit of heaviness.
0: Hallelujah.
1: Put on the garment of praise.

0: aan ons regeer. Hallo julle, my naam is Mabel Spinelles.
1: Lederik City Club is wat die wêreld wil kom haal.
0: Ons doen dit in styl.
1: Mountain View Strip het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek het my asem weggeslaan.
0: Met gaan groot radio.

0: Op een rimpiesbank in een ridakhuis sit lieve Jesus en my pa. Hulle praat so oor die boerderij en sê alles is oké, okay, my bra.
1: Adam Taps gewees met Is Dit Hoe Die Hemel Lyk. Ek wil net herinner dat vanavond om 7:00 en ook morgen aan is Maries Brits voor die microfoon met een speciale paas, nee, nie paasfeest nie, met een speciale diens vir hierdie tyd. Ek laat jou gaan, dier Janita.

Ons is vier warm ouwens op die wijntrein. En ons keier lekker hier op stasie Brandewijn. Met een lekker paar plekjes waar ons moet stop. Maar o Jans oogies bly die hele

Daar zijn. Lekker man. Ja. Ik heb gezegd, ik heb zo'n lekker concoctie bij elkaar gegooid. Iets van alles. Zoals dan een stukje muziek is wat nog niet rarig in je smaak valt. Ga maak een kopje koffie en kom gauw weer terug. Daar gaan iets meer wat jij gewoon gaan houden. Is het recht zo?

Ja, wat kan ik zeggen? Ik heb nog zo'n paar minuten. Kom, wat is nog gezels. En ik ben zo blij dat we vandaag allemaal ingeschakeld. Het is lekker, ik snap het bij je mensen.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Owen Susak, Blanke begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

gebaren, een beetje grijzer, zo staat die tijd. Ons woord, een beetje wijzer, ik ze getuigen van je liefde. Jij is elke woord in mij, liefdesbrieven. Jij is mijn koning.

Boys, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.